0: Jimmy's Steakhouse sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.
1: Sachter, dadelijk, duf, duf, duf, duf.
2: Kom en pak het hoef, hoef, waar die, waar die, hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Yo, Stassi.
4: Yeah.

0: Can I?
1: Zachter, daar lig een dief, dief, dief, dief.
2: Kom eens pakken, troef, troef, wadi, wadi, troef, troef, binnen aan mij, troef, troef, geef mij bikkie.
3: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

Al breng die donker wolken onweer, al val die sterren uit die lucht, al verkast die zon soms skielik, kom hy altijd toch weer terug. Breng jou zorgen hier naar mij toe, leid het voor mijn voeten neer.

0: Gnade, kom vandaag.
1: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huizen, motors en andere schuldpaymenten tap je contantvloei, totdat daar skaars iets oorblijft. Moet niet wachten tot het te laat is nie. Consolideer jou skuld vandag en kry die financiële

0: 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

hotel voor jou mijn story. En ik luister naar je woorden. Nou zoek ik mijn akkoorden voor jouw hart. Ik heb niet veel meer oren. Hele wezen is een story. Van vassen aan wat jij niet aan kan vatten. Ik heb gevraagd voor zachte mensen. Jij oorskry my grens, jy soos water oor 'n klip, een Golden Gate. Ek is hier om my te vind, toe kom jy met die wind. So maar twee keer in twee dae by my verby. Jy is vry, ek glo alles wat jy sê vir my, vry. En hier is my akkoorde, gemeng met bietjie woorde, getitel.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Mama, get your ass back home. You win again.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Yo Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof zo staan.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torres Straat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Jouwes, dus hoe kom? Omdat jij mijn zoon is, omdat mijn hart bij jou is, omdat jij mijn plek van rust is, dus hoe kom?